0: moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Bandstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

geluid van Groningen.

het geluid van Groningen.

0: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg. Werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
2: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening. Voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen, Oog Radio. Zometeen hagedoelt. Eerst het verkeer door Groningen bereikbaar op Oog Radio. 2 vertragingen voor je op de A7 Heerenveen-Groningen. Tussen de afrit Leek en het industriegebied Westpoort. Daar sta je stil over 3 kilometer. En je vertraging is daar 5 minuten momenteel. Dan de N372 Groningen-Leek. Tussen Pijzen en de kruising met Rode Wold. Daar is het ook langzaam rijden. 2 kilometer daar. 4 minuten vertraging op dit moment. Gaan we nog even in de stad kijken. Want ook daar is wel het een en ander aan de hand. Daar, ik zat het net vernieuwen. Het is net verdwenen. De file die ik wilde voorlezen, maar daar ook via de sluiproutes was er allerlei gedoe aan de hand. Er zijn nog wel een paar plekken waar ook even de weg is afgesloten. Namelijk de A7 Groningen-Heerenveen, die is dicht tussen Groningen-West en het industriegebied Westpoort. De A28 dan Groningen-Zwolle in de richting van Assen is de op- en de afrit bij De Punt afgesloten. Die wordt al omgeleid via Vries. En tot slot de N860, dat is de Rijksweg West. Waterhuizen, Groningen, tussen Westerbroek. Sorry, ik moet goed zeggen, tussen Foxhol in Groningen, tussen Westerbroek en Waterhuizen. Daar is de weg richting Groningen afgesloten.
6: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
7: Eén voor jou.
8: Voordelige spijkerbroeken.
7: Eén voor mij.
8: Voordelige korte broeken.
7: Eén voor jou.
8: Voordelige t-shirts.
7: Eén voor mij.
8: Voordelige overhemden.
7: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
8: Alleen al voor de prijs.
7: Eén voor mij.
8: Ga je naar 50-50.
7: Eén voor jou.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Goedemorgen, Haren doet op Oog Radio met zometeen Purple Disco Machine naar Gavin DeGraw.
7: Het geluid van Groningen.
5: And the best I ever had.
7: Oog Radio.
9: Het ritme van jouw zaterdag, Haren doet.

0: Hoe radio die er blijkbaar zomaar mee stopt. Ja, maar goed, dat heb je soms. Het is een warme dag, dus ook de computers hebben er wel last van.
1: Ja, het systeem heeft een beetje storing.
0: Goedemorgen, Eliane.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Haren Doet. En ook tegen jou zeg ik dat, welkom bij Haren Doet. Goed dat je erbij bent. Van Gavin DeGraw naar Eliane, hoe is het met jou dan? Beter als met die computer, hoop ik?
1: Dat denk ik wel, ja. Gaat eigenlijk wel goed.
0: Want vorige week was je er niet. Je had andere verplichtingen. Je zat midden in een verhuizing en vakanties.
1: Vorige week was ik er wel.
0: Vorige week was je er wel. Och ja, dat is 2 weken geleden. Zo abuis ben ik hier al.
1: Ja, nee, ik was vorige week. Zat ik hier gewoon?
0: Nee, dan heb ik niks gezegd. Nee. Ik ben een beetje van het padje. Nee, een beetje drukke dagen gehad. Ik heb nog een Koningsdag-uitzending gedaan. Van de
1: ja,
0: week.
1: Ik heb eigenlijk gewoon de hele Koningsdag thuis gezeten.
0: Ja, was het wel. Heb je het nog een beetje kunnen genieten van Koningsdag?
1: Nou, wij hadden er niet zoveel zin in. Mijn zoontje die was ook niet helemaal fit.
0: Nee?
1: Nee, er gaat wel weer wat rond. Hij was wat koortsig en zo. Dus we dachten van, we kunnen beter even een dagje thuis blijven, dat hij een beetje weer kan uitzieken, zeg maar.
0: Ja, nee, precies. Oké. Okay. Nou, ik heb een kostelijke dag gehad hier bij Oog. Van de week dus, voor als je het niet hebt gehoord, we hebben een Koningsdag-uitzending gemaakt. Wat was het? Maandagmiddag van 1 tot 6. Waarvan ik de eerste 3 uur ook voor mijn rekening mocht nemen. Nou, ik heb echt wel een leuke dag gehad op zich.
1: Zijn er nog mensen in Haren geweest?
0: Er zijn zeker mensen in Haren geweest, absoluut. Het was heel gezellig. En ik heb van de mensen hier gehoord, bij Oog, van de verslaggevers hier, dat de mensen die in Haren werden gesproken, dus jullie daar in Haren, jullie waren het meest spraakzaam van de hele gemeente Groningen.
1: Oh ja, je hebt altijd wel het verschil tussen de gebieden, zou ik zo maar zeggen. Ja, maar dat is wel grappig.
0: Ja, leuk is dat, hè? Ja, absoluut. Ja, en Maria en Freek zag ik ook. Die zijn ook begonnen deze week met die muurschildering waar we het dan vorige week over hadden, in de Bradentunnel. En volgens mij wordt het ook heel erg mooi.
1: Ja, ik zag gewoon dingen met geel en zo.
0: Ja, absoluut. Er zit al een vogeltje
1: op. Het is heel mooi.
0: Collega's van de nieuwsredactie zijn er ook voor OogTV geweest. Wil je dat nog even terugzien? Kijk even op de website of de app oogtv.nl. Of dus de Oog-app, dan kun je de beelden zien. Ja, en verder natuurlijk alles wat er in Haren doet. We zijn heel erg benieuwd wat jou bezighoudt. Laat het ons vooral weten via Facebook, Instagram of TikTok. Daar vind je ons via Haren Doet. Word lid van onze
1: Facebookgroep.
0: Deze
1: week alweer een rare week, hè?
0: Oh, dat bevrijdingsdag.
1: Ja, er zijn ook weer mensen wel en niet vrij.
0: Jij gooit het er zomaar even in. Ik zit midden in mijn verhaal.
1: Oh,
0: maar, Nee, maar inderdaad, dat klopt. Ja. Dus misschien als je daar plannen voor hebt, laat het dan ook even weten. Mag je ook altijd even appen, hè? 050 57 15 8 15. Komt het rechtstreeks bij ons binnen.

0: zo is het. We gaan het hebben over herdenken. Morgen is de herdenking van de 3 mei-staking. Of de 3 mei-herdenking van de april mei-staking, zo zegt
1: volgens mij. Er is ook een programma van Daan Schuurmans en die vertelt er ook wel wat over.
0: Dat zal inderdaad, volgens mij is dat, heb ik voorbij zien komen inderdaad. Hoe dan ook, in Appelberg is daar het nodige gebeurd en morgen wordt dat herdacht. Daar gaan we op vooruitblikken. We gaan het hebben over de nieuwe voorstelling van Circus Snor. Daarmee zijn ze in onder dit weekend. Ja, velen van ons eten dagelijks brood. En dat al jarenlang, maar het ene brood is zeker niet het andere. Er zit veel verschil tussen. En iemand die daar van alles over weet is Steve Thomas. Hij brouwt of bakt eigenlijk, ja, het is eigenlijk ook een soort brouwsel, maar ook een bakwerk. Hij bakt het meest natuurlijke brood en daar geeft hij cursussen over. Hij komt straks bij ons langs. Verder het nieuws, de agenda en natuurlijk de beste muziek al het geluid van Groningen. Zoals Purple Disco Machine. Dit is Fireworks.

0: Purple Disco Machine, Moschina en The Knox.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Het natuurbrandrisico in de provincie Groningen is woensdag opgeschaald naar de hoogste fase, fase 2. Door de aanhoudende droogte zijn terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten extra alert op het ontstaan van branden in bos- en natuurgebieden. Fase 2 wordt afgekondigd wanneer de natuur een gedurende langere periode droog is, waardoor de kans op een onvoorspelbaar en snel uitbreidend vuur toeneemt. In het land zijn al verschillende natuurbranden geweest. De brandweer benadrukt dat iedereen kan helpen om natuurbranden te voorkomen door natuurbrandgebieden rookvrij te houden. En zaterdag 9 mei komt de voorstelling Podcast naar Haren. In het najaar toerde het gezelschap succesvol door Groningen. Bij de voorstelling vertelt een bondgezelschap van Groningse artiesten een verhaal over een radiopiraat, moeder Ina, die samen met thuiswonende zoon Mike een podcast brengt als protest tegen RTV Noord. Er wordt gezongen, gekibbeld, kritisch gesproken over de wereldpolitiek in het Nederlands, Gronings en wat ertussenin zit. De voorstelling is om 8 uur in buurthuis De Mellenshorst.
0: Wat is dit, joh?
2: Geen idee.
0: Jeetje, wat moet je horen? Dat moet je dus nagaan dat ik dan Mike ben en samen met moeder Ina. Ja, dit is de Piratenpodcast en wie gaat er zijn praten over wat er allemaal wat mis is bij Noord, ja. Het is allemaal naar goud, ja.
2: Ja, maar volgens mij zit er
0: al... Die galbak ook, die wil ik er wel bij, zeg maar.
2: Ja, ik denk ook wel een beetje van... Het zijn ook allemaal bekende Groningse artiesten. Voor mij doet onder andere Alina Kirsera mee, dus.
0: Nee, hartstikke leuk.
2: Ik denk dat het vooral een beetje humoristisch is.
0: Ik ben altijd benieuwd hoe ze dan een radioprogramma gaan brengen op toneel. Hoe ze dit dan doen.
2: Heb je wat te doen?
0: Ik wil wel deze galbak mee. Die sloop ik hier gewoon uit het rek. Dit is te leuk. Moet je zorgen. Gewoon vol open.
2: Zullen we er gewoon het volgende nieuws ook met galbak doen?
0: Doe je ding.
2: Nou, Koningsdag in Haren was... Koningsdag in Haren was een groot succes. Voor het eerst was er op Koningsnacht een feest voor de dorpskerk en hier kwamen honderden mensen op af. Ook de vrijmarkt op Koningsdag vertrok veel publiek. Traditioneel werd Koningsdag afgesloten met het Koningsdagconcert in de Gorrechtkerk. En afgelopen dinsdag is er gestart met het schilderen van een tunneltje dat onder het station doorgaat. Hiermee komt een lang gekoesterde wens van Maria Romp en haar overleden vriend Freek de Boer in vervulling. Vorig jaar is het stel naar Lourdes gefietst om geld op te halen voor dit kunstwerk. Door veel papierwerk heeft het lang geduurd voordat dit plan gerealiseerd kon worden. En heb jij ook nieuws? Deel het met ons via harendoethetoogradio.nl.
0: Dankjewel. Nijl Horens, laatste hoor je zo. Dinner party naar Kajagoogoo.

0: Dinner Party. Nou, Holland hoorde je bij Oogradio Zagen Doet. Ik wil even vooruitblikken, Helianne. Jij begon er net al over aanstaande dinsdag. Dan gaan we vieren dat we 81 jaar geleden bevrijd zijn. Dat de Tweede Wereldoorlog tot een einde kwam in Groningen, in Nederland. En dat gaan we doen met oog op 5 mei. We hebben een mooi live radio-uitzending met alle activiteiten die er plaatsvinden in de gemeente Groningen. Bijvoorbeeld het Benoelieplein, het Kleintje Festival,
1: gaan we ook
0: Leutje Festival.
1: Het bevrijdingsfestival zo.
0: Grote bevrijdingsfestival, inderdaad. Tussen 1 en 6 zijn we bij. En wat leuk is, we hebben hier in de studio van Oog ook live muziek. Op de radio, ieder uur komt er lokaal talent voorbij. Ik mag hier zelf presenteren samen met collega Rick van der Velde van 1 tot 3. En wij krijgen al bezoek AMK en Sabine uit
1: Adenhoek. Oh leuk, Sabine is ook wel leuk altijd.
0: Dus luister zeker komende dinsdag daarna. 1 tot 6 Oog Radio. We hebben ook nog muziek van Tyra Sitter, Jenny Janine en Merusla. Dus genoeg aanbod daar. En natuurlijk alles wat er in de gemeente Groningen gebeurt op het gebied van de bevrijding. Dus dat aanstaande dinsdag. Dit zijn de Crash Test Dummies.

0: echt zo'n classic, hè? Zo heet hij ook, de Crash Test Dummies bij Oogradio. Haren Doet luister je na, zometeen het nieuws uit de hele gemeente. Eerst de agenda voor dit weekend.
1: Ja, morgen is er in Boomker Boeken een boekpresentatie. En bij deze presentatie gaat Henk Boomker met Roel, Johan den Dulk in gesprek over het boek Eigenaardigheden, een meisjeshart en een verlangen naar jongens. Roel Johan den Dulk was zich al jong van bewust dat hij zich anders was dan andere jongens. Hij hield meer van tekenen en kleuren dan van stoere jongensspelletjes. Hij keek liever in boeken met mooie platen dan te ravotten en in bomen te klimmen. De elektrische trein die hij en zijn broertjes van Sinterklaas kregen was niet aan hem besteed. Hij vond het veel leuker om een graai in de verkleedklerenkist te doen. Toen hij een jaar of 10 was, werd het hem duidelijk dat hij liever met meisjes dan met jongens speelde. Maar dat hij jongens wel veel interessanter en vooral spannender vond dan meisjes. Langzaam, maar zeker, drong het tot hem door dat andere mensen vonden dat wat hij voelde en wilde niet normaal was. En daar gaat dit boek over. De boekpresentatie begint om 3:00 en aanmelden kan via Geboekt in Haren.
0: Nou, en vandaag bruist het centrum van Haren als nooit tevoren tijdens de Heerlijk Landleven Ver. Dat is een sfeervolle dag vol inspiratie, gezelligheid en ambacht. Waar wol, lifestyle en streekproducten centraal staan. Tientallen gepassioneerde standhouders nodigen je uit om te kijken, te voelen, te proeven en te beleven. De ver duurt tot 4:30 vanmiddag. Toegang is gratis. Dat alles in de buurt van de Dorpskerk. Daar staan ze ongeveer. Dus hartstikke leuk om even te kijken. Het is 1:01, op de seconde af. De hoogste tijd voor het nieuws uit Groningen, wat je krijgt van hele Janne Lammerts.
1: Goedemorgen. Er dreigen nieuwe stakingen in het openbaar vervoer. Vakbond FNV wil in de maand juni het werk neerleggen omdat de bond ontevreden is over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan mensen langer te laten doorwerken en breekt afspraken over de AOW. Met als gevolg dat sociale vangnetten verdwijnen. Volgens de vakbond gaan de stakingsplannen pas van tafel als het kabinet alle bezuinigingsplannen rondom de sociale zekerheid schrapt. Gebeurt dit niet, dan wordt er 4:30 gestaakt. Hoe lang de acties gaan duren is nog onbekend. Zowel landelijk als regionaal zullen treinen en bussen stil gaan staan. En in het verbindingskanaal aan de Stationsweg is vrijdagavond rond 8:50 een overleden persoon in het water aangetroffen. Hoe deze persoon in het water terecht is gekomen is niet bekend. De politie gaat onderzoek doen naar de identiteit van het slachtoffer. Ook wordt onderzocht wat de toedracht is van het overlijden. En in Glimmen hebben bewoners 4 kansrijke locaties aangewezen waar nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. Het gaat hierbij om locaties aan de Dennenlaan, het perceel van de voormalige melkfabriek aan de Rijksstraatweg 37A en op de langere termijn de plek van het huidige dorpshuis en sportveld de Groenenberg. Ook een locatie op de hoek van de Rijksstraatweg en de Zuidlaarderweg waar nu nog de boerderij Woltersbezuin staat, wordt als kansrijk gezien. Voor de locaties wordt nu aan inwoners gevraagd om mee te denken over de invulling en het type woningen dat daar zou moeten komen. De gemeente laat bovendien weten open te staan voor andere suggesties. Bijvoorbeeld wanneer agrarische gronden vrijkomen na een bedrijfsbeëindiging. En voor de 3e keer in een maand is het misgegaan in het Dinkelpark. Afgelopen donderdag werd het groen opnieuw gemaaid, ondanks eerdere beloften van de gemeente. Begin april ging het voor de eerste keer mis. Een grasveld in het Dinkelpark werd volledig gemaaid, terwijl de pinksterbloemen en hondstraf volop in bloei stonden. Bovendien bleef het maaisel liggen. Na politieke vragen van de Partij voor de Dieren gaf het college van BMW toe dat het om een menselijke fout ging. Wethouder Mirjam Wijnja beloofde dat er hard gewerkt zou worden aan betere informatievoorziening en actuele maaikaarten om dergelijke missers te voorkomen. En nog even het weer voor dit weekend. Vandaag is er geregeld zon, maar er trekt ook bewolking over. In de loop van de dag kan er lokaal een bui vallen, vooral ten zuidoosten van de stad. Het wordt 22 tot 24 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind, kracht 2 tot 4. In de avond en in de nacht naar zondag neemt de kans op een bui overal toe. De minimumtemperaturen liggen rond de 12 graden. Morgen ligt het lage drukgebied op de grens met koelere zeelucht boven ons hoofd. Er is dan veel bewolking en de zon schijnt af en toe, maar het is onstabiel en er gaan een paar buien vallen. Misschien wel een slag onweer en lokaal kan het ook best wel even stevig plensen. Het wordt 20 of 21 graden bij een zwakke of matige zuidwestenwind, kracht 2 tot 3. En dit was het Oogradio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dank je, hele Janne. Dan krijg je het verkeer via Groningen bereikbaar op Oogradio. Er is een vertraging op de A7, Heerenveen-Groningen. Tussen de afrit Leek en de afrit Westpoort. Daar staat het stil over 4 kilometer. Je vertraging daar op dit moment een kwartier. Kom door wegwerkzaamheden iets verderop op diezelfde A7. Groningen-Heerenveen, daar is de weg dicht bijvoorbeeld tussen Groningen-West en het industriegebied Westpoort. En de andere zijde op dus een grote vertraging. Zijn er meer plekken waar de weg dicht is door wegwerkzaamheden? Namelijk op de A28 Groningen-Zwolle. In de richting van Zwolle is de af- en de oprit bij de punt afgesloten. Je wordt daar omgeleid via de op- en de afrit bij Tinalo en Vries. En daar beneden is de Groningenstraat overigens ook afgesloten tussen de Glimmen en de rotonde bij de punt. Dan de N860 nog, dat is de Rijksweg West, Vauxhall Groningen. Tussen Westerbroek en Waterhuizen, daar is de weg in de richting van Groningen afgesloten. Haren doet, dat is waarnaar je luistert. Goed dat je erbij bent. Die Imagine Dragons hoor je nu. Dit is Sharks.

0: Imagine Dragons en Sharks hoorde je bij Oogradio. Ja, gisteren heb ik al even gesproken met iemand van Circus Snor. Met Jasper, want Circus Snor op dit moment in onactief. Ze hebben echter op dit moment een voorstelling. Dus we konden het niet live doen, dat zit er gewoon niet in. Dus gisteren ging ik even met Jasper in gesprek van Circus Snor om het te hebben over hun voorstelling die ze dus nu in onder spelen en hun tournee. En dat is dus semi-live eigenlijk nu. Ga je luisteren naar mijn gesprek met Jasper van gisteren dat ik met hem had over die nieuwe voorstelling. Circus Snor is weer in Onnen. Ze komen daar vaker. Camping De Kleine Wereld. Iedere tournee wordt de camping wel aangedaan. En ook dit weekend is het Circus Snor daar weer aanwezig om vooral de kinderen te voorzien van allerlei leuks en allerlei leuk entertainment. Jasper Riedeman van het Circus. Ja, op dit moment, als wij dit gesprek uitzenden, dat is goed om even te zeggen, dan zijn jullie al begonnen in Onnen. Het is nu vrijdagmiddag. Jullie zijn nu druk met de opbouw bezig, denk ik dan.
1: Ja, nou, de opbouw is net klaar. Dus we zijn echt, we hebben net de laatste tentjes dichtgeknoopt, de spullen klaargezet en als het goed is, gaan we nu even uitrusten en dan kunnen we morgen volle bak en vol energie weer aan de slag.
0: Nou, kijk eens aan, helemaal goed. Want jullie hebben de voorstelling die, ik had hier de naam ook opgeschreven, maar ik zag hem even niet zo snel meer voorbij komen.
1: Ja, hij heet Unboxed, heet hij.
0: Unboxed, kijk, Unboxed.
1: Unboxed.
0: En wat houdt het dan in? Want uitpakken, oké, hartstikke leuk.
1: Ja, nou ja, eigenlijk is dat het. We pakken dit jaar gewoon lekker uit. Kijk, ieder jaar hebben we een leuke circusvoorstelling. Het is een algemene circusvoorstelling. Maar dit jaar gaat het over een kist. Of nou ja, de kist heeft een grote hoofdrol in de voorstelling. En er kan van alles in en er kan van alles uit. En dat leek ons een leuk gegeven om mee te spelen. Dus het is een rood draadje door de voorstelling heen.
0: Ja, dus die kist wordt dan uitgepakt. Wat zit er dan in die kist?
1: Ja, van alles. Ja, van artiesten tot gekke dingen. Je kan daar eigenlijk niet te veel over zeggen nog. Want dan moet je de voorstelling even komen kijken.
0: Natuurlijk.
1: Maar de kist is een beetje de een leidraad van de voorstelling. Ja. Daar gebeurt van alles mee. Naast alle andere trucs en gekke dingen.
0: Ja.
1: Maar je moet ergens een naam eraan geven. En dit was de naam die voor ons pakkend was.
0: Ja, precies. Daar ga je dan een heel jaar mee op tournee volgens mij ook, hè?
1: Zeker. Ja, we zijn net begonnen. Dus Koningsdag was eigenlijk net iets voor Koningsdag was het eerste. En dan gaan we tot eind september reizen we door heel Nederland.
0: Ja. Circus, dan denk ik vaak aan andere circussen als een Rens of zo. Dat is natuurlijk een bekende of een van de andere grote circussen. Volgens mij zijn jullie een beetje anders, hè? Qua grootte, soort circus.
1: Ja, qua grootte zeker. Aangezien we toch eerder echt aan een van de kleinste circussen van Nederland zitten. We zijn met 7 mensen. En daarmee reizen we rond. Doen we eigenlijk alles. Van de tent bouwen tot het rondrijden van de wagens. En de voorstelling spelen. En er staan uiteindelijk maar 6 mensen op het podium. Dus het is wel echt een vrij compact circus. En we doen ook alles. En iedereen heeft wel meerdere acts. Dus het is een kleinschalig circus, maar ik denk niet minder leuk dan een groot circus.
0: Ja, en jullie gaan dan naar Camping De Kleine Wereld. Dat is misschien niet gelijk een locatie waarbij je aan het circus denkt. Hoe komen jullie dan zo bij een camping verzeild?
1: Eigenlijk, we zijn gevraagd door Camping De Kleine Wereld. Wij reisden in de afgelopen jaren in de zomervakantie wel eens langs campings. Nou ja, daar zitten natuurlijk veel mensen. Dus voor ons is dat dan een interessante plek. En de Camping De Kleine Wereld is niet per se heel groot. Maar we komen niet zoveel in Noord-Nederland. Dus we dachten, dat is leuk. Want dan kunnen alle mensen die wij kennen rondom Groningen. Of in Groningen, die kunnen dan toch ook een keer naar ons komen. En dan is dit een mooie locatie. En zij vonden het leuk om ons te ontvangen. En het is een prachtige plek. En er zijn genoeg faciliteiten. Dus ook mensen die langskomen kunnen daarna gewoon nog eventjes een kopje koffie drinken. Of even wat gaan eten. Dus het is een mooie combinatie.
0: Je zegt mensen die ons kennen uit onze regio. Landelijk bekend, dat zijn jullie ongetwijfeld zeker. Maar heb je hier dan ook nog dat er mensen bij jullie werken bijvoorbeeld die hier vandaan komen of hier familie hebben zitten, die dan ook komen kijken of de kans grijpen dat je in het noorden bent, zeg maar?
1: Er zijn familieleden van ons die in deze regio wonen. En die vinden het leuk om eens een keer langs te komen. Maar we reizen voornamelijk rond in Midden-Nederland. Want daar komen in ieder geval 2 van de mensen die hier werken vandaan. Dus de meeste het meeste netwerk en de meeste voorstellingen zitten toch wel redelijk in het midden. En dan is het ook wel leuk om af en toe een keer naar het noorden van Nederland af te reizen. Om ook daar eventjes jezelf te laten zien. Want ook voor mensen hier is het denk ik hartstikke leuk. En net even weer wat anders.
0: Ja. Ik ben sowieso wel benieuwd. Hoe zijn jullie met z'n zevenen dan bij elkaar gekomen? Als jullie elk een ander deel van het land komen ook, dan blijkbaar.
1: Het zijn allemaal internationale artiesten ook nog eens. We hebben een klein clubje. Dus we zijn met 2 à 3 die wat voorbereidingen doen. En ieder jaar zoeken we een nieuwe crew. Dus dan gaat er gewoon een sollicitatie uit voor artiesten. Die het leuk vinden om naast op te treden en op het podium te staan. Ook te helpen met spelletjes en bouwen en breken van de tent. Dus die echt leuk vinden om met elkaar een periode rond te reizen. Ja, daar vinden we toch ieder jaar weer een aantal mensen die het leuk vinden. En we hebben denk ik dit jaar een hele leuke club gevonden. En die komen uit Spanje en uit Engeland en Schotland. Dus het is weer een hele bonte mix van mensen.
0: Ja, ik zei het net al, jullie zijn op het moment dat dit nu te horen is op de radio, zijn jullie ook echt bezig. Maar dat is de eerste show. Zijn jullie er nog vaker? Ja, ik verklap het al een beetje misschien, maar zijn jullie er nog meer dit weekend?
1: Ja. Ja, dit weekend gaan we 4 keer voorstelling doen. Dus we doen een zaterdagochtend 11 uur. En dan zaterdagmiddag om 1 uurtje of 3. En dan hetzelfde op zondag. Ja. Dus in totaal doen we 4 voorstellingen.
0: Mooi in de meivakantie. En ik heb even een beetje op de kalender gespiekt op jullie speellijst. Maar mocht het nu niet lukken, nu in augustus staat het nog ook een keer op de planning, toch? Dat jullie nog een keer terugkomen ook.
1: Ja, we gaan in ieder geval op de planning staat dat we nog een keer terugkomen naar Onne. Dus ergens aan het eind van de zomervakantie. De exact data weet ik even niet aan mijn hoofd. Maar we komen eind van de zomer nog een keer terug.
0: Nou ja, als je er dan wel bent, dan kun je alsnog heen. Kijk daarvoor even op de website van jullie. Dat is volgens mij circusnoor.nl, toch?
1: Ja, zeker.
0: Maar goed. En daar kun je ook tickets kopen, ongetwijfeld, mocht je nu denken, nou morgen of zo. Ik wil er wel heen. Hoe laat spelen jullie dan nog morgen, vandaag en morgen?
1: Om 11 en 3.
0: Allebei de dagen dus ook?
1: Ja, allebei de dagen. Ja.
0: Nou, helemaal goed. Ik hou je verder niet op, Jasper. Nu dus vrijdag, eerst even rustig aan, dacht ik zo. En slapen jullie dan ook op de camping?
1: We slapen ons kampje net buiten de camping. Dus het circus staat net naast de camping. En daar wonen we dan met z'n allen ook. Dus, ja.
0: Nou, je hebt een mooi weer bij en een mooie omgeving volgens mij.
1: Zeker, het is prachtig hier.
0: Ja. Nou, helemaal goed. Fijn weekend, veel speelplezier.
1: Ja, dankjewel.

0: Alex Warren en Fever Dream bij Oog Radio. En voor Adele en Water Under the Bridge. Ja, ik ben altijd heel erg blij. En soms vergeet ik dat wel eens. Maar als ik dan weer lees, ben ik altijd heel erg blij dat mijn gezondheid goed is. Want dat is toch heel veel waard. Als je dan weer leest dat iemand met gedoe zit, weet je wel. Dan is dat nooit mooi. En wij hebben op Facebook een verhaal gevonden. Dat is best schijnend. Dat schrijft ook veel mensen aan. Het is van Peter. Hij is schoenmaker in Marsdijk in Assen. Misschien ken je hem wel. Dat is natuurlijk, waar vind je nog een schoenmaker? Nou, dus je komt al snel daaruit.
1: Ja, niet op heel veel plekken meer.
0: Nee, in Haren ook al niet meer. Dus dan kom je maar zo in Marsdijk uit, in Assen. En Peter is zelfstandige. Hij heeft daar in zijn eentje die winkel. Maar Peter heeft een licht herseninfarct gehad een paar weken geleden. En sindsdien is de winkel dus dicht, want hij kan niet werken nu. Ze zoeken nu met spoed eigenlijk gewoon iemand die schoenmaker is. Die dat part-time of full-time kan doen. Die daar kan bijspringen, zodat er in ieder geval de zaken door kunnen gaan. Maar ja, die is nog niet gevonden. En voorlopig is de zaak dus gesloten. Er is ook een GoFundMe opgezet. Want ja, ook
1: om
0: financieel.
1: Om hem te behouden, ja. Maar als ik zijn verhaal ook lees, het is wel heftig. Hij je valt. En dan denk je van, oh, gekneusde rib. En nou ja, dan ben ik er wel weer bovenop met een paracetamolletje en alles. En dan blijk je toch maar dat er wel meer aan de hand is.
0: Ja, maar hij heeft dus 29 april uiteindelijk dat herseninfarct gehad. Hij kan dus nu zijn linkerbeen niet meer gebruiken. En naar linkerarm en linkerbeen dus niet meer. Twee gebroken ribben voor de tweede keer na die val. Dus hij ligt ook nog in het ziekenhuis, voor zover wij weten. Nou ja, hoe dan ook, ze zoeken dus donaties bij die GoFundMe om Peter Satijn heet hij, de schoenmakerij te kunnen laten behouden. En even voor de duidelijkheid, hij doet het al 52 jaar, hè, dit werk.
1: Ja, en inderdaad, op een duur is het, als het te lang dicht blijft, dan is er gewoon een kans op permanente sluiting.
0: Ja. Dus, dat dus de schoenmakerij in Marsdijk. Op Facebook zijn ze wel te vinden. Daar staat de link ook naar die GoFundMe en alles, mocht je dit nu aangrijpen. Ze hopen €10.000 hiermee te behalen. Ze hebben al bijna 4800 euro hebben ze al binnen. Dus, goed.
1: Ze hopelijk, hebben 10.000 nodig.
0: Ja, dat dan in eerste instantie lijkt mij inderdaad. Het is een mooi doel. En hopelijk kan Peter Satijn daar snel weer de schoenmakerij in. Dat zou toch mooi zijn.
1: Ja.
0: Dus beterschap ook voor iedereen die erbij betrokken is. Haren Doet gaat zo meteen verder. We gaan het onder andere hebben over broodbakken. En we gaan het hebben over de herdenking van de 3 mei-staking. De april mei-staking en de 3 mei-staking in de Appelbergen. Die vindt morgen 3 mei uiteraard plaats daar. Gaan we ook op vooruitblikken. Dus dat zo meteen hier bij Haren Doet op Oog Radio Nationaal. En S10, die komt er namelijk aan met De Diepte. En deze van John Hyatt. Dit is Have a Little Faith in Me.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg je nog het verkeer van OOG Radio door Groningen bereikbaar verzorgd. Een vertraging op de A7 Heerenveen-Groningen tussen Leek en Hoogkerk. Sta je stil over 5 kilometer, je vertraging daar 10 minuten. En de andere kant op de A7 Groningen-Heerenveen tussen Groningen-West en het industriegebied Westpoort is de weg daar dicht. Dan nog een aantal andere plekken waar de weg dicht is, namelijk de A28 Groningen-Zwolle. Tussen Groningen en Assen. In de richting van Assen is de af- en oprit bij de Punt afgesloten. Wordt er omgeleid via de af- en oprit bij Fries en Tinalo. Dan de N860, dat is Vauxhall-Groningen, oftewel de Rijksweg West. Tussen Westerbroek en Waterhuizen in de richting van Groningen de weg daar dicht. En de Groningerstraat tussen de aansluiting bij de A28 en de rotonde bij de Burgemeesterlijke Grootweg bij de Punt. Daar is de weg ook afgesloten.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Harendoets, nog een uur bij je met zometeen de Pointer Sisters en Lady Gaga en Doechii. Die hoor je nu. Runway.
5: Het geluid van Groningen. Oogradio.
6: Het ritme van jouw zaterdag. Harendoets.

0: veel mensen daar geliquideerd en uiteindelijk ook begraven. In Appelbergen daar is nu een monument en daar wordt die herdenking gehouden.
1: Het is wel jaarlijks iets.
0: Ja, zeker, absoluut. En morgen gaat dat weer gebeuren, dan is het natuurlijk 3 mei. Het zijn de dagen van herdenken en morgen begint dat op die manier. We gaan daarop vooruitblikken en we gaan het hebben over brood. Want ja, brood, dat heb je in diverse soorten. En we eten veel van ons tenminste eten het dagelijks en ook
1: ik
0: al jarenlang.
1: Bruin of wit brood?
0: Volkoren.
1: Volkoren, ja, ik ook.
0: Maar het ene brood is inderdaad niet het andere, want inderdaad, je hebt wit, je hebt bruin, je hebt volkoren, je hebt waldkoren en weet ik veel wat allemaal. Maisbrood, en daar moet je van houden. Maar er is ook verschil bijvoorbeeld natuurlijk tussen een brood van een warme bakker of uit een supermarkt. Maar brood in de basis, wat is dat nou eigenlijk? Dat laat Steve Thomas regelmatig zien aan de deelnemers van zijn cursus Brood en Spelen. En dat gaat hij morgen ook weer doen in de biotoop. En we zijn wel eens benieuwd waarom en hoe.
1: Ja.
0: Ja, het is in de kern wat we graag willen weten, datgene. Dus dat gaan we straks aan hem vragen. Hij komt hier langs. Nou, verder ook het nieuws uit de dorpen, wat je gewoon meekrijgt. Het nieuws uit de hele gemeente Groningen. En de beste muziek op het geluid van Groningen op Oogradio. Dus je zit tot 1 uur hier gewoon gerand bij Oogradio. En natuurlijk zijn we ook benieuwd wat jou bezighoudt. Dat kun je ons laten weten via onze Facebookgroep Haren Doet. Ons Instagram-account en ons TikTok-account. Je vindt ons daar ook via Haren Doet. Appen mag ook altijd naar 050-57-15-815. Dan horen we graag wat jou bezighoudt. En als je nou gewoon iets leuks hebt waarvan je zegt van goh, hé, een grappig filmpje of iets wat ik gewoon tegenweg kom.
1: Nou ja, de Internationale Dag van het Naakt Tuinieren.
0: Kijk, daar zien we graag beelden van, precies. Stuur het vooral naar ons door. Nou ja, goed.
1: Nou, ik weet niet of ik daar heel blij van word.
0: Ligt eraan wel hoe je eruit ziet natuurlijk, maar dat zien we graag dan van je terug.

0: de Pointer Sisters bij Hoog Radio en Jump for My Love. In Hagedoet kijken we nu naar wat er aan de hand is in Hagen en omgeving.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Op Hemelvaartsdag vindt de 45e editie van het Fijke Limburg Horeca voetbaltoernooi plaats op Sportpark De Koepel in Haren bij gastheer VV Haren. Met maar liefst 22 teams belooft het opnieuw een druk bezocht en sfeervol evenement te worden. Verschillende horecazaken zijn vertegenwoordigd. De eerste wedstrijden beginnen om 10 uur. En op de onder S zijn studenten van het MBO Terra aan het experimenteren met duurzame akkerbouw. Het perceel op de onder S heeft Terra Groningen in bruikleen van de provinciale uitvoeringsorganisatie ProLander. Ze gaan daar akkerranden aanleggen. De akkerbouw op de onder S is een onderdeel van de reguliere opleiding. Het wordt een practoraat genoemd. De Europese Green Deal is daarvan de aanjager. Een belangrijk doel van het practoraat is dat mbo-studenten hun innovatieve vakmanschap vergroten. En voormalig tekenaar van Haren de Krant, Simon van der Meulen, heeft de illustratie gemaakt voor de legpuzzels van Ravensburger. Het is de eerste nieuwe toevoeging aan de internationale puzzelreeks Cities of the World sinds 2024. Van 2014 tot 2024 werd de volledige serie geïllustreerd door bedenker en illustrator Frans Leroux. Simon verdiepte zich het afgelopen jaar intensief in de tekenstijl van Frans om de serie naadloos voor te zetten. Hij blijft trouwens niet bij deze puzzel, want komend jaar komt er ook weer een nieuwe puzzel uit. En Sanquin zoekt in Groningen 2600 bloeddonors. Landelijk zijn jaarlijks ongeveer 60.000 nieuwe donors bij de bloedbank nodig. Dat komt onder meer omdat een deel van de huidige donor stopt. Bijvoorbeeld door leeftijd, gezondheid, verhuizingen of andere persoonlijke omstandigheden. Elke dag is bloed nodig voor operaties, kankerbehandelingen en spoedsituaties. Naar schatting heeft 1 op de 4 Nederlanders ooit bloed nodig. Ondanks dit grote belang doneert slechts 3% van de bevolking. Heb je ook iets meegemaakt wat je wilt delen? Stuur je tips naar harendoethetoogradio.nl.
0: Yes, dank je Eliane. Straks zwemmen we de grote plas over naar Engeland voor Louis Capaldi en The Day That I Die. Doen we via Zoutelande Bluff.

0: Turf en Geikenaanaard en Zoutelanden. Ja, morgen is het 3 mei en ieder jaar wordt dan de herdenking gedaan van de 3 mei gebeurtenissen. Van de april-meistakingen in 1943 in de Appelbergen. Morgen is dat ook weer zover. Vanaf 2 uur wordt er dan vanaf het paviljoen Appelbergen in Glimmen een stille tocht naar het monument van die april-meistaking gelopen. Het comité van de herdenking hiervan, dat organiseert dit. Adrie Kiewiet is daar de voorzitter van. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want laten we even bij het verhaal beginnen. De april-meistaking 1943, dat was een grootschalige verzet tegen de bezetting in Nederland.
1: Het was eigenlijk de eerste keer dat Nederland echt in actie kwam tegen de Duitsers. Het is echt een keerpunt geweest in de oorlog, die april-meistaking.
0: Ja, precies.
1: Die begon in Hengelo, ja.
0: Precies, en daar zijn ook uiteindelijk veel slachtoffers bijgevallen, want verzet was niet zonder gevolgen in die tijd, absoluut niet.
1: Nee, honderden. En dat was ook de eerste keer dat de Duitsers zouden, die waren zo nijdig toen ze hoorden wat de Nederlanders gingen staken. En de oorzaak was natuurlijk dat er 500.000 mannen werden opgeroepen om te gaan werken in Duitse fabrieken. En daar hadden ze natuurlijk geen zin in, logisch. En nou, die zijn dus gaan staken. Maar dat ging zo snel viral eigenlijk, zoals we dat nu zouden noemen. Dat Rauter, die destijds de baas was in Den Haag, die was zo bekwaad. Die was echt woedend. Die zei van, nou, we gaan een standrecht invoeren. En op het moment dat je mensen gewoon ziet die samenscholen of weet ik veel wat, dan schiet ze maar neer. En dat is dus ook gebeurd.
2: Was het ook niet dat daarmee ook treinen niet meer mochten rijden en zo naar Nederland?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat durf ik niet te zeggen.
2: Nee, want het is natuurlijk op meerdere plekken dit gebeurd. Je hebt inderdaad de Appelbergen. Nou, recent nu op televisie heb je ook in het verhaal van Nederland ook op een andere plek. Maar weet jij, en waarom is er toen de tijd gekozen voor de Appelbergen?
1: Nou, dus de Appelbergen is eigenlijk een militair oefenterrein waar de 34 lichamen zijn gedumpt. Kijk, en daar die 34 mensen die daar gedumpt zijn, er zijn, ik weet je vast wel van het drama van Trimunt gehoord. Daar zijn 16 mensen neergeschoten. Ja, Jochem van Zwol uit Leens, die gewoon even kwam kijken in Groningen van, goh, wat is hier aan de hand? Die had een zakmes bij zich en werd neergeschoten. Je hebt de 3 van Wouwbloem, waar mijn opa dus 1 van was. Die helemaal niet het staken waren, maar de Duitsers die zagen geen rook uit de fabriek komen. En die dachten van, hé, dat klopt niet, daar gaan we heen. We plukken lukraak 3 mensen nemen we mee, die gaan we verhoren. En een dag later zijn die voor de fabriek neergeschoten, voor het oog van eigenlijk alle medewerkers.
0: Ja,
1: om maar te laten zien dat zij de baas waren.
0: Ja, want je zegt dit goed. Er zijn, meen ik mij uit de verhalen dan te hebben gelezen, ook te herinneren. Er zijn ook heel veel mensen ook vanuit het Scholtenshuis uiteindelijk naar de Appelberg gebracht. Om daar inderdaad, je zegt het al, standrechtelijk geëxecuteerd te worden. Want dat deden ze graag in de Appelbergen toen, hè, de bezetters.
1: Nou, ze werden niet in de Appelberg geëxecuteerd, hoor. Je hebt bijvoorbeeld de 3 van Wouwbloem zijn in Wouwbloem geëxecuteerd. Die in Marum zijn in Marum geëxecuteerd. Ja. Jan Postema heb je, die is zelfs ontsnapt uit het Scholtenhuis. Die hebben ze destijds neergeschoten. Die heeft daar de hele middag hebben ze dat lichaam laten liggen. Om maar te zeggen van, nou, hè, kijk eens hoeveel macht wij hebben. En maar al die slachtoffers zijn eerst naar het Scholtenhuis gebracht. En van daaruit is een andere chauffeur in de wagen gestapt. En die heeft ze dan, die kreeg de opdracht om ze op een onbekende plek in de Appelbergen te begraven.
0: Ja.
2: En zijn want je weet dat er een aantal mensen inderdaad zijn begraven, maar zijn er al identiteiten bekend?
1: Ja, er zijn, als je het monument ziet, er zitten twee plakettes op. De rechterkant staan de mensen die allemaal gevonden zijn. Maar er zijn nog steeds 14 vermist. We hebben in de jaren 90 is er een zoektocht geweest. We hebben een aantal jaren geleden zijn we weer met een zoektocht gestart. Die hebben we vorig jaar afgesloten. Helaas weer zonder resultaat. Want ja, de opdracht was dumps op een onbekende plek. En dat hebben ze dus heel goed gedaan. En er is er dus ook heel weinig documentatie van bekend van wat daar gebeurd is.
0: En waar ze überhaupt liggen.
1: En waar ze überhaupt liggen, ja.
0: Ja,
1: dus precies. We hebben vorig jaar wel een voorbereid massagraaf hebben we gevonden, maar die bleek dus leeg.
0: Ja.
1: Dus dan begint het hele verhaal weer opnieuw. Ja.
0: Precies, ja.
2: En zo blijf je zoeken. En morgen is het dus de herdenking. Hoe gaat het er een beetje uitzien?
1: Eigenlijk net als ieder jaar, we beginnen om 2 uur met een stille tocht. Daarna komt er een gedicht van de Quinterschool. Die hebben het monument geadopteerd. We hebben een herdenkingsrede door burgemeester Art van der Tsuuk. Burgemeester Erika van Lentzen van Midden-Groningen gewoon een gedicht voordragen. Gaan namen voorlezen, bloemstukken leggen. En dan is het eigenlijk voorbij. En dan is er meestal de naastdip nog in het paviljoen.
0: Ja, en je zegt het, Art van der Tsuuk van het Westerkwartier, Erika van Lentzen van Midden-Groningen. Dat zal dan met Marum en Bouwbloem, hè, hun liggingen te maken hebben. Dat zijn die gemeentes, hè?
1: Ja, dat zijn de gemeentes waar de slachtoffers vandaan komen. Ja. En er is natuurlijk ook iemand van de gemeente Groningen aanwezig, de wethouder.
2: Ja, ik wou zeggen, die is, lijkt me niet de grote afwezige.
0: Nee, dat zou vreemd zijn.
1: Nee. Er is altijd iemand aanwezig, ja. Iemand aanwezig van de gemeente Groningen, ja.
0: Duidelijk. Als mensen hierbij willen zijn, kan dat gewoon?
1: Dat kan, ja. U bent gewoon welkom. Het is alleen even... Het probleem wordt even parkeren, denk ik. Het is een smal straatje. Het zal zondag sowieso druk zijn. Maar mensen zijn gewoon welkom. Kunnen gewoon komen. Tien voor twee beginnen we met opstellen van de stille tocht. En dan om 2:00 vertrekken we, zeg maar.
0: Duidelijk. Nou, succes met de laatste voorbereidingen. En ook vanmorgen inderdaad. Een heel fijn weekend ook. Ja, dat zou mooi zijn. Zeker in zo'n bos. Een heel fijn weekend, Adrie.
1: Dankjewel. Dankjewel. Doeg.
0: Het is Hagen Doet op Oog Radio. Zometeen met het nieuws uit Groningen en de agenda naar Louis Capaldi en The Day That I Die.

0: Louis Capaldi en The Day That I Die. Zometeen het nieuws uit Groningen. Eerst krijg je de Hagedoet-agenda voor de komende week.
1: Waar de suikerbieten groeien is een roman over zwijgen en spreken. De kracht van herinnering, over leven volgens de verwachtingen en over wat er gebeurt als je daarvan afwijkt. Komende donderdag is er in Bonker Boeken een interview met de schrijfster van dit boek, Esther Sloots. Het interview en de lezing begint om 19:30 en de toegang is gratis. Een aanmelden kan via Geboekt in Haren.
0: Kijk, Ronald Huneman geeft vrijdagavond een presentatie over het werk van kunstenaar Iris van Herpen. Haar creaties laten zien dat de grens tussen mode en kunst, al die er al was, voorgoed is verdwenen. Van Herpens achtergrond, inspiratiebronnen, ideeën en maakproces, haar manier van samenwerking en uiteraard haar indrukwekkende shows zullen uitvoerig worden besproken. Presentatie is om 19:30 bij Boomke Boeken en aanmelden hiervoor dat kan via Geboekt in Haren. Dat is geboektinharen.com, mocht je daarheen willen. 19:30 geweest, tijd voor het nieuws uit Groningen. En dan krijg je van Helianne Lammerts.
1: Goedemiddag. Er dreigen nieuwe stakingen in het openbaar vervoer. Vakbond FNV wil in de maand juni het werk neerleggen omdat de bond ontevreden is over de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan mensen langer te laten doorwerken en breekt afspraken over de AOW, met als gevolg dat sociale vangnetten verdwijnen. Volgens de vakbond gaan de stakingsplannen pas van tafel als het kabinet alle bezuinigingsplannen rondom de sociale zekerheid schrapt. Gebeurt er niet, dan wordt de half juni gestaakt. Hoe lang de acties gaan duren is nog onbekend. Zowel landelijk als regionaal zullen treinen en bussen stil gaan staan. De overleden man die vrijdagavond werd gevonden in het water tegenover het hoofdstation in de stad is geen slachtoffer van een misdrijf. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De identiteit van het slachtoffer is bekend, maar de politie deelt verder geen gegevens over hem. In Glimmen hebben bewoners 4 kansrijke locaties aangewezen waar nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. Het gaat hierbij om locaties aan de Dennenlaan, het perceel van de voormalige melkfabriek aan de Rijksstraatweg 37A en op langere termijn de plek van het huidige dorpshuis en sportveld de Groenenberg. Ook een locatie op de hoek van de Rijksstraatweg en de Zuidlaarderweg, waar nu nog de boerderij Woltersbazuin staat, wordt als kansrijk gezien. Voor de locaties wordt nu aan de inwoners gevraagd om mee te denken over de invulling en het type woningen dat daar zou moeten komen. De gemeente laat bovendien weten open te staan voor andere suggesties, bijvoorbeeld wanneer agrarische gronden vrijkomen na een bedrijfsbeëindiging. En voor de 3e keer in een maand tijd is het misgegaan in het Dinkelpark. Afgelopen donderdag werd het groen opnieuw gemaaid, ondanks eerdere beloften van de gemeente. Begin april ging het voor de eerste keer mis. Een grasveld in het Dinkelpark werd volledig gemaaid, terwijl de pinksterbloemen en hondstraf volop in bloei stonden. Bovendien bleef het maaisel liggen. Na politieke vragen van de Partij voor de Dieren gaf het college van BMW toe dat het om een menselijke fout ging. Wethouder Mirjam Wanja belooft dat er hard gewerkt zou worden aan betere informatievoorziening en actuele maaikaarten om dergelijke missers te voorkomen. En het weer voor dit weekend. Vandaag is er geregeld zon, maar er trekt ook bewolking over. In de loop van de dag kan een lokale bui vallen, vooral ten zuidoosten van de stad. Het wordt 22 tot 24 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind, kracht 2 tot 4. In de avond en in de nacht naar zondag neemt de kans op een bui overal toe. De minimumtemperaturen liggen rond de 12 graden. Morgen ligt een lage drukgebied op de grens met koelere zeelucht boven ons hoofd. Er is dan veel bewolking, de zon schijnt af en toe, maar het is onstabiel en er gaan een paar buien vallen. Misschien wel met de slag onweer en lokaal kan het ook best wel even stevig plensen. Het wordt 20 of 21 graden bij een zwakke of matige zuidwestenwind, kracht 2 tot 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Maandagochtend om 7 uur zijn we er weer met het nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dank je, Helianne. Dan verkeer via Groningen bereikbaar op Oogradio. 1 vertraging op de A7 Heerenveen-Groningen tussen Leek en het industriegebied Westpoort. Stilstaan over 3 kilometer, 8 minuten momenteel. Daar doe je er langer over. Ook een paar plekken waar de weg dicht is. De andere kant op, namelijk de A7 Groningen-Heerenveen. De weg is daar dicht tussen Groningen-West en de afrit Westpoort. Dan de A28 is het. Groningen-Zuid-Laren. Of wat zeg ik nou? Groningen-Zuid-Laren. Groningen-Zwolle. Het is zo'n dag. Groningen-Zwolle. Tussen Groningen en Assen in de richting van Assen is de af- en de oprit bij De Punt en Glimmen afgesloten. En dan word je omgeleid via de op- en de afrit bij Fries en Tinalo. En dan ook nog de N860. Dat is de Rijksweg West-Vauxhall-Groningen. Van Westerbroek in de richting Waterhuizen. Daar is de weg ook dicht. Het is haar, het doet wat naar je luistert. Goed dat je erbij bent. Zometeen gaan we praten over brood. Naar Kylie Minogue en Love at

0: Love at First Sight bij Oogradio in Haven Doets. We gaan het hebben over brood. Misschien zit je nu wel aan een broodje. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk op deze tijd van de dag. Ja, velen van ons eten dagelijks ook brood en dat ook al vaak jarenlang. Maar het ene brood is zeker niet het andere. En natuurlijk wit, volkoren, bruin, mais, noem het allemaal maar op. Of tegenwoordig zelfs brood met een swirl, dat ben ik ook al tegengekomen.
1: Brood met een swirl?
0: Ja, dan is het wit en bruin door elkaar. In een soort kringetje, ook heel gek, dat zie je ook wel eens. Maar ook bijvoorbeeld brood uit de warme bakker. Uit de warme bakkerij is natuurlijk anders dan brood wat uit de supermarkt komt. Maar wat is nou brood in de basis? Dat laat Steve Thomas regelmatig zien aan de deelnemers van zijn cursus Brood en Spelen, wat hij morgen ook weer houdt in de biotoop. En vandaag, nu, is hij bij ons. Steve, goedemiddag.
2: Ja, dankjewel Kevin.
0: Goedemiddag.
2: Dank voor de uitnodiging.
0: Brood en Spelen noem je het.
2: Ja, Brood en Spelen. Ik werk met deesem, met zuurdeesem, dus het is geen gistbrood. Dus deesem, dat werkt ook veel langer.
0: Is dat eigenlijk zoals in Duitsland?
2: Zoals in Duitsland, daar zijn ze er ook inderdaad bekend mee met van die zure broden. Hoewel mijn broden een stuk minder zuur zijn.
0: En zij gebruiken volgens mij ook vaak rogge in Duitsland, hè? Roggemeel.
2: Ik gebruik ook wel wat rogge, maar rogge is niet echt ideaal voor een heel erg lekker luchtig broodje.
0: Nee, precies.
1: Waar komt jouw passie voor broodbakken vandaan?
2: Dat vind ik echt een hele goede vraag. Ik heb dat ergens opgepikt en ik ben een liefhebber van brood eten en ook van lekker brood eten. En ergens heb ik het opgepikt en ben ik het mezelf eigenlijk gaan leren.
0: Ja, ja, gewoon vanuit het idee, ik wil lekker brood. Geen eurobrood uit de supermarkt, zeg maar.
2: Exact, ja. Dit brood is echt van een andere orde.
0: Ja, dus precies.
1: Wat voor brood adviseer je dan, waar je beste brood kan halen?
2: Bij een goede bakker. Ik zou zeggen, onderzoek of een bakker bij je in de buurt echt zuurdeesembrood maakt. Het titel zuurdeesem wordt soms ook gegeven aan brood wat niet per se echt zuurdeesem is. Dus vraag het goed. Maar ja, gewoon brood wat veel tijd heeft gehad eigenlijk om te gisten.
0: Wat maakt voor jou dan zuurdeesembrood veel beter dan een brood zoals ik dat nu gewoon standaard een bruin of een volkoren koop, zeg maar?
2: Nou, de eigenschap van zuurdeesem is dat het dus heel veel tijd nodig heeft om te gisten. Dus er is heel veel smaakontwikkeling. Er is... Ja, er zit heel veel liefde in, zou je kunnen zeggen. En een gistbrood of in de supermarkt worden er allemaal dingen aan toegevoegd om het lang houdbaar te maken. En ja, is het eigenlijk niet alleen maar water, bloem en zout. Maar zit er nog veel meer bij in.
0: Maar is dat slecht voor het brood, vind jij?
2: Het wordt er minder lekker van. Dus ja. Zuurdeesem, ja, je zal het verschil moeten proeven of zo, weet je. Het vult lekker, het smaakt lekker. Er gaat niks boven, naar mijn mening. Ja.
1: Nou, wat ik wel grappig vind is, jij hebt voor mij niet als achtergrond dat je bakker bent, toch?
2: Nee, ik ben inderdaad niet opgeleid tot bakker, inderdaad. Ik heb een praktijk voor lichaamsgerichte therapie. En ik geef veel massagecursussen. Dus ik ben... absoluut niet opgeleid tot bakker, maar ik heb er een enorme passie voor ontwikkeld. En ik vind het ook heel erg leuk om een ambacht eigenlijk over te brengen aan mensen. Net als dat ik dat met massagecursussen doe, doe ik dat ook met broodbakken.
0: Maar ze zeggen wel eens, als je een bedrijf opricht of voor jezelf begint, dan moet je één richting kiezen. Nee, jij doet twee vele verschillende dingen.
2: Ik hou er heel erg van om heel veel verschillende dingen te doen.
1: Ja, maar je kan het kneden wel.
0: Ja, nee, zeker.
2: Nou, met de handen werken is absoluut iets waar ik enorm van hou. En dat doe je natuurlijk inderdaad met het deeg, maar ook met de massagecursussen. Met veel aandacht. Dus... je zou het heel mindful kunnen noemen. Dus je neemt er de tijd voor. Je neemt echt tijd om te vertragen. Ook tijdens mijn workshops is er tijd om het ambacht te leren.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat jij niet per se dezelfde doelgroep bereikt bij jouw rebalancing en je ademhalingscursus, wat je dus ook doet, dan bij je brood bakken.
2: Nou, dat zou je over verbazen. Maar er is inderdaad een verschil tussen, inderdaad. Maar mensen komen over het algemeen ook wel bij mij dat ze... dat ze een beetje mijn achtergrond kennen. En ook, het is geen vlugge cursus.
0: Nee,
2: het is, ik neem echt de tijd om je mee te nemen in het hele proces.
1: Niet zoals een YouTube-video van hoe bak je een brood, zeg maar.
2: Nou, er zit heel veel verschil in YouTube-filmpjes. Ik heb het zelf ook wel voor een groot deel van YouTube geleerd, zal ik eerlijk zeggen. Maar absoluut. Het is een leuke dag. Het is ook een gezellige dag waarin je elkaar ontmoet. Waar je contact hebt met elkaar en... Ja.
1: Hoe gaat de cursus zo'n beetje uitzien? Wat kunnen mensen verwachten?
2: Ja, dus eigenlijk kort gezegd neem ik je in het hele proces van het brood mee. Dus we beginnen van deeg naar een eindproduct. En in principe kan dat eigenlijk niet met zuurdesem, omdat je daar meer tijd voor nodig hebt. Maar ik zorg ervoor dat het wel kan.
0: Je hebt het al liggen rijzen, wil je zeggen nu?
2: Nee, ik doe er een heel klein beetje gist in, zodat het net ietsje sneller gaat. Ja. Maar thuis, als je het gaat doen, dan kan je het gewoon zonder gist doen.
0: Oké, ja.
2: En daartussenin heeft het natuurlijk de rijstijd, het brood. Dus is er ook tijd om een wandeling te maken, maar er is ook een lekkere verzorgde lunch. En er is tijd om ook een beetje te lummelen, zou ik haast zeggen.
0: Ja, dus je gaat eigenlijk de hele dag van lunch tot eindproduct. Je zit de hele dag aan het brood, hoor ik al wel. Dat is,
2: We eten lekker brood, absoluut, inderdaad. En we nemen ook de tijd om een beetje te ontspannen eigenlijk. Eigenlijk is alles tegenwoordig zo snel vlug, dat het voor mensen heel vaak fijn is om even ergens de tijd voor te nemen.
1: Ik heb één keer, dat is geen brood, maar een kookcursus gedaan. En toen vroeg ik aan die kok van, heb je ook iets van een kookboek of gebruiksaanwijzing? Hij zei, waar heb je het over? Je moet het op gevoel gaan doen.
2: Nou, dat vind ik een goed punt. Dus ergens, zo werk ik ook. Ik wil je graag leren hoe het werkt en niet hoe je een receptje afloopt. Dus je leert bij mij echt waar je naar kan kijken, naar het deeg, en welk stadium het zit en hoe ver het moet reizen.
0: Ja.
1: Na de cursus kunnen mensen dus gewoon hun kookboeken in de kast weer doen, zeg maar.
2: Ze krijgen van mij ook een kleine handout mee, zeg maar, om de volgorde te weten wel. Maar in principe kan je thuis gewoon lekker aan het bakken, zeker. Ja.
0: Dit doe je allemaal in de biotoop, in een keuken ergens, denk ik dan.
2: Er is een keuken inderdaad. Ja. En er is een tafel. En er is een. Het is een hele fijne plek, de biotoop, om te zijn.
0: Je hebt een oven nodig. Of zijn minst een broodbakmachine, lijkt me. Dat lijkt me wel handig.
2: Ja, nee, we hebben een goede oven daar inderdaad. En ik heb gewoon alles voor handen. Je hebt ook niet zoveel nodig, omdat mensen het natuurlijk thuis ook moeten kunnen, kunnen doen.
0: Ja. Precies, nee, ik snap het helemaal. Morgen ga je dit doen. Ik denk dat je al vol zit.
2: Morgen zit ik vol, maar in de komende weken, maanden zijn er meer data gepland.
0: Ja. Dat doe je in de biotoop in Haren. En waar kunnen mensen zich aanmelden of meer vinden hierover?
2: Op steefthomas.nl kunnen ze meer informatie vinden. En ook de data die gepland staan. En er komen ook weer nieuwe geplande data aan. Dus steefthomas.nl. Ja.
0: En dat is altijd goed om even op de radio erbij te zeggen, maar jouw Thomas is zonder H.
2: Dat is ook heel goed om te zeggen. En als mensen zoeken naar brood en spelen, broodworkshop, dan komen ze er ook.
0: Nou, helemaal goed. Nou, ik wens je alvast veel plezier morgen.
1: Nee, smakelijk.
0: En jij gaat zo meteen aan een broodje, denk ik.
2: Absoluut, absoluut.
0: Wat gaat er het liefst op? Of weet je het dan, dat kan ik me wel voorstellen, dat je het puur eet. Dat je denkt, ik wil de smaak niet verpesten.
2: Nee, ik heb nu gewoon een broodje kaas bij me. Maar ik heb wel lekker donker brood bij me. En er zitten ook zaden en pitten in verwerkt. Dus het is echt, ik hou wel van een stevig brood. Wat lekker bruin is.
0: Kijk, bij deze een lunchtip. Dankjewel, Steve.
1: Eet smakelijk.
0: Fijn weekend.
2: Dankjewel.

0: ik heb best een bijzondere herinnering bij dit nummer van Whitney Houston, I'm Every Woman. Ik kan me dat nog herinneren. We zaten toen eens een keer in de zomervakantie in de bus, de stadsbus in Groningen. Wij gingen namelijk naar de misschien bij veel mensen wel bekende vakantiemarkt in de bouwvakvakantie in Veendam. Dus, tegenwoordig niet meer zo heel groot, maar jaren geleden was dat kilometers aan kraampjes. En we gingen dus met de stadsbus naar het station hier in de stad, om dan vervolgens over te stappen op toen nog de Interliner naar Veendam. Mm-hmm. 301, jawel. Maar we zaten dus in die stadsbus, nog zo'n oud model zonder airco, dus dakluiken open, raampjes open. En die buschauffeur die had een klein radiootje meegenomen en daar schalde met hem herrie in de Gelkingenstraat I'm Every Woman uit van Whitney Houston.
1: Nou, dat is wel heel gezellig.
0: En dat vergeet je dan nooit weer op de een of andere reden. Nou ja, goed. Dat mijn verhaal. Het verhaal van Oog zit erop voor vandaag. Tenminste, het verhaal van haar doet voor vandaag. Ja. Want het zit erop. Even een huishoudelijke mededeling nog. Eigenlijk twee.
1: De eerste zeggen, is ook sport er ook vandaag?
0: De eerste zal ik even mee beginnen. Vergeet vooral niet te luisteren naar 5 mei. Onze 5 mei-uitzending Oog op 5 mei. Aanstaande dinsdag van 1 tot 6. Op Oog Radio met veel live muziek. En alles wat er in de gemeente Groningen speelt rondom bevrijdingsdagfestiviteiten. Dat is 1. En 2, en goed dat je het zegt, er is vandaag geen oogsport vanwege de meivakantie.
1: Oh ja, dan
0: er is weinig sport.
1: Gespeeld. Nee, dan valt er niet heel veel te...
0: Dus je kunt vanmiddag luisteren op Oog Radio naar de beste muziek op het geluid van Groningen. Bijvoorbeeld zometeen met Taylor Swift en Belinda Carlisle. Genoeg reden dus om te blijven hangen bij Oog. Nu Christian Waltz en Wonder Child. En volgende week zijn wij er weer gewoon met... het geluid van Haren op het geluid van Groningen.
1: Fijn weekend.
0: Fijn weekend. En blijf de hele week op de hoogte van alles wat speelt via onze social kanalen.

0: voor mij.
1: Voordelige overhemden.
0: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
1: Alleen al voor de prijs.
0: Eén voor mij.
1: Ga je naar 50-50.
0: Eén voor jou.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal 69 euro. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
6: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
7: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.

0: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 65 en Bornholmstraat 8C.
1: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOG Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden. 50.

0: ski.
1: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in perioden zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal 69 euro. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
4: Palen en planken voor een schutting... De Vierkeien.nl.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Net vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige overhemden.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al twee incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal 69 euro. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
3: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij GPS gestuurd, zonder antenne, draadloos en met camera. En appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: LW Vloerenfabriek Groningen. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. Alles in eigen beheer en binnen 14 dagen gelegd. LW Vloerenfabriek Groningen. Atoomweg 6-5 en Bornholmstraat 8C.
0: Oog Radio.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n €150.000. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Horeca Goedkoop is de natte horecaleverancier van Groningen. En goedkoper dan de groothandel. Deze hele maand 5% extra korting op alles. Met codewoord OOG. Bijvoorbeeld een fust, normaal €69. Nu met extra 5% korting. Dat is Horeca Goedkoop, de goedkoopste. Kijk op horecagoedkoop.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Oog Radio.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS-journaal.
2: Dan die gaat hier weer beginnen zaterdag, je weet je. Geniet.

0: gaat weer beginnen. Hé, hey, zaterdag, je weet, man. Hoor je inderdaad, moet je niet de hond erop programma, die Nandi. Ik ben natuurlijk al nog steeds bij elkaar aan de content dat ik in de studio onder ons lang. Nee, onder ons aan het schudden van ons. Nandi, hey mensen, blij dat jullie luisteren. En nou, gewoon gezellig, man, hier in Groningen, speciaal voor jullie. Ik heb mijn bro Obidi in de studio. Obidi, wat zo, bro?
1: Altijd positief, bro. Altijd positief. Semper.
0: Hé, hey, daarnet kwam je bij en zei je Bontardi, bro.
1: Bontardi, Bonnoci. Bontardi, toda la gente de Aruba, Bonaire, Curaçao.
0: Doe eens je wat
1: daar, El Caribe, Eswa, Sierra Boboca.
0: Tonnet,
1: Bonnoci, Musica.
0: Doe eens je maar wat saas. Hé, dat is mijn bro die hier in de studio van Hache Cubano. Zometeen gaan we lekkere tricks draaien van alles en nog wat hebben we voor je klaarstaan. Goed douche ambiente hebben we heel veel lekkere tricks voor je. Nandi Radio, zoals elke zaterdag, Ryan zie speciaal voor je. Maar kan je momenten gewoon? Nou, mijn douche, check ons op TikTok. Er hebben een paar filmpjes van vorige week. Hè? Staat hij al op TikTok, die van vorige week, bro? Ja, man, check het, check het. TikTok moet je even checken. Check die van Hache Cubano of die van Nandi Radio, daar vind je van alles. Nandi Radio, check ons op Facebook, Instagram. Compleet u, wat kan je van ons verwachten? Check deze. One Flavors met

0: gaat weer verder met lekkere tracks. Ik heb maar Obi die hier in de studio. Obi die, hoe staat het leven, bro?
1: Positief.
0: Positief lekker, hè? Hey bro, en ik weet dat volgende week zaterdag wij hier niet in de studio zijn.
1: Hey, zijn we gewoon in Appingedam, bro.
0: Ja, dan zijn we in Appingedam, bro. Dat je het weet, jammer. Ja, want komende zaterdag... Toch zaterdag is het, hè?
1: Zaterdag.
0: Appingedam is er een hippie-festival, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: En dat treedt Hachi Kubana, die treedt
1: erop. Smiddag, hè?
0: Smiddag. Ja, ja, smiddags, ja?
1: De planning stond dus 's avonds, maar nu gaan we gewoon om 4 uur tot de 7:30.
0: Ja, man. En ik ben altijd... Vandaag is het lekker weer hier in Groningen. Ik check altijd de weervoorspellingen. Maar weet je, over een week is het natuurlijk heel moeilijk te bekijken. Maar weet je, maakt niet uit, bro. Als het regent of het zonnetje schijnt... Hachi Kubana geeft jouw zon in je leven, of niet, bro?
1: Yeah!
0: Dus voor de mensen Appingedam moet je zijn. We gaan zo meteen meer info over Hachi Kubana in Appingedam. Komende zaterdag, dit is de 9e van de maand mei. Maand mei zijn we, bro.
1: Ja.
0: Maar joh, gaat hard, bro.
1: Snel, bro.
0: Ja, bro. We hebben ook in de band een gozer die mei heet, hè? De Conguer heet toch mij? Hey, shout-out voor Mayo. Mayo, hoor je dit?
1: Mayonaise.
0: Mayonaise noemen we. Hé, hey man, lekkere tracks hier. Zometeen gaan we meer info over Hachi Kubana in Appingedam. Maar geniet van onze trackshow. Zometeen komt Hachi Kubana er ook meteen aan. Nee, niet meteen. Ik ga nog een paar tracks ertussen draaien. En even kijken. Wat ga ik doen? Ik moet even checken welk liedje van Hachi Kubana. Juana de La Habana ga ik doen, bro. Ja, die gooi ik er even in. Juan de La Habana, zometeen hier bij Nandi Radio. Genieten, joh.

0: Nandi, jouw programma van elke zaterdag.
1: Hey! Het geluid van Groningen.
0: Veel luisterplezier hierbij.
2: Ja, lekkere tracks hier bij Nandi Radio. Zometeen komt er eentje van Haji Guano eraan. Juana de la Habana komt er zometeen aan. Nu gaan we door met One Flavors. Shaki Nosta hier bij Nandi

0: eindelijk, bro. Ik heb het een paar keer gespeeld. Hè. Je hebt niet meegezongen, Tjam.
1: Nee, maar ik was aan het luisteren. Ja, ik denk, nou, misschien kan ik iets verbeteren.
0: Nou, als je hem echt live wil horen zingen, Obi D van Aatje Kuban, dan moet je volgende week naar Appingedam. Bro, heb je de tijden van het optreden daarin? Of moeten we daar zo meteen op terugkomen? Of vind je dat zo uit je hoofd?
1: Ja. Om 16:30 beginnen wij te spelen. Vanaf 4:00 begint de activiteit.
0: Ja.
1: Tot 19:30.
0: Ja.
1: En wij spelen om 16:30.
0: Half vijf.
1: Ja, vanaf 4:00 heb je DJ El Bro Silbano.
0: En na die raad je dan weer present.
1: En om 16:30 en dan starten wij met de eerste set. Spelen wij 1 uur lang.
0: Ja.
1: Dan heb je 1/2 uurtje muziek.
0: Ja. Lekkere muziek en dan...
1: En dan...
0: Aatje Kuban.
1: Aatje Kuban, een tweede set, ook van 1 uur. Dus in totaal spelen wij 2 uur.
0: 2 uur. Dan. Weet je, iemand vroeg me vorige week nog van... iemand zei van... Ja, oké, er zijn DJ's die spelen salsa en jullie als band, hè? Wat is het verschil tussen een salsa band en een DJ die salsa speelt? Kan je dat zo een beetje uitleggen, bro?
1: De smaak.
0: De smaak, hè? Hé, hey, meer dan dat is het niet, bro.
1: We gaan iets boven een live band, bro.
0: Weet je, en heel veel mensen... Ik ben het helemaal met je eens, bro. Ik vind een live band vind ik zo geweldig. Het liedje klinkt toch anders.
1: Ja.
0: En beter, bro.
1: Het is wat anders, ja.
0: Ja, weet je, in een studio is het toch even wat klinisch, weet je. Je moet er zorgen dat alles goed en netjes klinkt.
1: Je hebt een combinatie van muziek en videoclip.
0: Zes waar.
1: Zo kan je zien.
0: Maar dat klopt.
1: Ja.
0: Dus een live band geef je, weet je, je voelt het. Je staat daar tegenover die band te dansen. En je voelt gewoon de vibratie van die band. Voel je tegen je aankomen.
1: Instrumenten, dan hoor je... Ja. Dan zie je, dat is een compleet andere ervaring.
0: Hè? Totaal andere ervaring. Dus hey, als je erbij wilt zijn, om 16:30 in Appingedam. Check ons, moet je even checken, want er is een hippiefestival in Appingedam.
1: Ja.
0: Zometeen kom ik met waar het precies is.
1: Heel veel muziek, live muziek. Er zijn ook andere optredens.
0: Ja.
1: En van heel veel soorten activiteiten. Dus.
0: Geweldig, bro. Dus Aatje Kuban weer in Appingedam. Appingedam, Aatje Kuban, dat treedt er regelmatig op, hè?
1: Ja, we zijn bekend in Appingedam, bro.
0: Wereldstad Appingedam, bro.
1: Ja,
0: na die radio. Zometeen ga ik... Groningen is compleet, man. Na die voor jou, you douche you. Zometeen heb ik een...

hou je van salsa? Dan ben je bij Nandi Radio op het goede adres, bro. Lekker genieten, joh. Douche, joh. We gaan gewoon even swingen voor je. Doe je pasjes hier bij Nandi Radio. Dit is Raúl Alejandro met... Tu con él, jij? Middag.

Nanni Radio. Zometeen het nieuws. En deze keer notitie naar Oriente Nang. Tot de spes. Los te Mexica Boko. Tanto goes douchi. Hé, hey, zometeen het nieuws. En daarna Nanni Radio. Ik mijn broer, die komen na het uur. Kom gewoon weer terug. Met nog een uur, joh. Tot 9 uur hier in Groningen. Gaan we door met een lekkere track, joh. Geniet het. Tot zometeen.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Ja, Nandi gaat een tweede uur beginnen. Blij dat je erbij bent. Nee, stiekem joh. Of gewoon lekker luister hierbij.
3: Zeg maar. Zeg maar, de buen trap nuevo.

0: Doshio Música. Tweede uur gaat beginnen. En als die doorzorgt, kom ik naar Nandi Radio. Contento con sante. Sante. Punto con los aquí naar Nandi Radio. Hé, hey, blij dat je luistert. Voor tweede uur gaan we nog veel meer lekkere trade show. Nog veel lekkerder dan de eerste. Al kan het bijna niet, bro. Dan veel lekkerder gaan doen. Kan bijna niet. Maar dan gaan we het toch proberen, bro. Ik ben bro Obi die hier in de studio.
1: Vandaag nog een uurtje verder, of niet? Kijken naar buiten. Mooi zonnetje.
0: Het is
1: lekkere
0: mooi
1: temperatuur.
0: Hier,
1: de mensen zijn in de tuin aan barbecuen.
0: Barbecuen, bro. Heb je dat al gedaan trouwens, bro?
1: Nee. Vandaag niet.
0: Nee, ik gisteren. Nou, ik ben er nog steeds moe van, bro. Ja, maar het is een exercitie van mij altijd op mijn leeftijd, bro. Die barbecue organiseren, bro. Ik geniet er zelf niet van. Ik weet je, ik sta dat de fik moet aan. En de vuur moet aan. En voor de rest maakt niet uit, bro. Vlees verbrand maakt niet uit, bro. Vlees moet, vuur moet aan. Ach man, ik ben bijna een halve pyromaan ben ik gewoon. Ah, joh, barbecue, je weet maar, ik ben Antilliaan. Barbecue, hoor. Gelijk als de zon schijnt. Hey, TikTok moet je checken, joh, dan vind je onze dansjes, joh, check ze. Nandi Radio, en ook op Insta en op Facebook. Check deze, wat kan je van ons verwachten? Doei, joh.

0: lekkere tracks hier bij Naam die Radio. Gewoon verder met nog veel meer lekkere tracks, joh. Maar ik wil even met mijn bro Obi D van Hache Cubano samen met mij hier in de studio. En dan wil ik hem even vragen over... Nou, ik heb hem al gevraagd. En hij heeft het over het optreden van Hache Cubano volgende week in Appingedam. Appingedam, the place to be volgende week. En vanaf 4:30 al, bro. Hache Cubano, live on stage. En, nou ja, je zei het, twee keer gaat Hache Cubano optreden.
1: Ja, twee sets van een uur.
0: Ja, twee sets van een uur. En daartussen is er DJ-muziek.
1: Ja,
0: dus de mensen kunnen gewoon eigenlijk...
1: Cubano.
0: Ja, precies. Dus de mensen kunnen eigenlijk vanaf 4:30 tot 7:30 gewoon constant blijven dansen.
1: Ja. Ja.
0: Je gaat even naar de café die daar tegenover zit, toch? Dat is in een café.
1: Daar zit een podium tegenover.
0: Tegenover de Doofpot heet dat. De café volgens mij daar. Dan haal je even je drankje op en dan ga je gewoon lekker genieten.
1: Gewoon los.
0: Sessua. Gewoon genieten van Hache Cubano. Samen met gewoon de DJ die daar lekkere muziek gaat draaien vanaf 4:30. Zorg dat je erbij bent. Het is gratis, bro.
1: Hey, gratis.
0: Gratis, je kan erbij zijn.
1: Op een hippie festival.
0: Hippie festival. Er vindt nog veel meer plaats daar, hè?
1: Ja.
0: Veel meer live muziek en van alles en nog wat te beleven in Appingedam. Appingedam bruist, bro. Appingedam is los. Compleet.
1: Ik hoop alleen op een mooie temperatuur.
0: Ja, de temperatuur moet wel. Anders gaat Hache Cubano wel zorgen dat de temperatuur omhoog gaat. Ik heb een keertje een optreden van Hache Cubano gezien in het regen, bro. In de regen. Het was vorig jaar in Amersfoort.
1: Vorig jaar in Amersfoort, ja.
0: En de mensen gingen helemaal los, bro.
1: Met parapluutje.
0: Ja, met paraplu bovenop. Ik zag mensen gewoon hun paraplu weggooien, bro. Gewoon dansen. Weet je, de muziek is zo hard, bro, van Hache Cubano. Dus zaterdag 9 mei. Volgende week zaterdag. Dus dan zijn we niet hier in de studio, maar dan zijn we daar in Appingedam. Dus ja, als je naar ons wil luisteren, zorg dat je erbij bent. Hache Cubano. Volgende week zaterdag in Appingedam. See you there.

0: Nandi. Jouw programma van elke zaterdag.
1: Hey! Het geluid van Groningen.
0: Veel luisterplezier hierbij.
2: Radio.
3: Ik kijk je lachend aan, bro. Je weet het, man. Ik weet dat het eraan komt. Zometeen komt eentje van Aatje Gubano. Je weet dat er dan. De Maarten gaan we zometeen draaien hier bij Nandi. Stay tuned.

0: Hartstikke goed, man. Dat komt dan aan, man. Lekker, man. Una Evita de Martis. En als je deze... Staat deze op de playlist voor komende week zaterdag, bro?
1: Nee.
0: Deze niet, hè?
1: Nee.
0: Maar dat geeft niks. Zijn allemaal andere lekkere tricks.
1: Allemaal nieuwe nummers.
0: Nieuwe nummers. Ja. Hartje Cubana met nieuwe nummers. Appingedam, volgende week. Be there.

0: Luis Fernando Borjas. Me gustas tú. Me gustas tanto y ven aan die radio.
1: Nog 5 minuten.
0: Ja, we hebben nog 5 minuten, bro. We gaan de laatste voor vanavond gaan we draaien, bro. Dit is eentje van onze broeder Jayon. Ja, weet je, Jayon, we zijn fan van Jayon, je weet, man. Ultimo.

0: E io in erano sicuro finale di un altro programma di Nandi. Otto si mannos un te, otto si mannos una apenga dam. Ik zeg net in het papiament, volgende week zijn we er niet. Hier in de studio in ieder geval, maar we zitten in Appingedam. Haji Cubano gaat daar optreden, joh. Be there, zorg dat je erbij bent. Geniet over die benen, volgende week ook daar.
1: Zeker!
0: Oh man, jij kan niet missen, bro. Obi D met Haji Cubano treedt toch volgende week in Appingedam. Ik wil Amsterdam zeggen. Appingedam, vanaf 4:30 vinden ze daar. Tegenover de doofpot, heet de café daar. Zorg dat je erbij bent. Haji Cubano, volgende week, joh. Hé, mensen, we gaan er vandoor. Later.
1: Yo.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liep een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

disco. It ain't no country club either.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.